dan zit ik de Friday night. Als we dit goed lezen, dan ben ik veel in de hand. It's Friday! Dit is fish. Nou, dit is een hele fish daar, dit is. Well, I do pass the fish shop today. I got so many different types of fish there.